en fraas. Het was artig de horden dolen, de schopfangen en de grozen. En die verspreiden zich zo'n beetje. En die gingen ziemlich wit waag. Deze beiden mannen die spazieren door en vertalen zich verschillend van ihre Jugendjaren en wat ze beleefd hebben. Van ihre families, die ze hebben grootgemerkt. Maar eenmaal zegt de ghost tot de hoorde. Ik zei hier zo veel verschillende schoop, maar ik bemerk hier één schoop. Dat zit je veel reiner als al die anderen. Dat de wal is je meest wit. En dat blijft zo dicht bij die, Ego. Dat je het je gewoon niet waag. Hoe komt dat? O, zegt de allerhoor, dat is een zeer interessante geschiedenis. Zegt de dat schoop, dat we hem ons zeer ongehoorzaam. Dat wil immer. Als van dat mij een aanweer. Wanneer groften zijn, waar het een stijl het even is, dan ging die zo zeer aan de kant en manchmal valt een schoop ook erop. Wanneer die tozer ja op de kant kon en dat proefde ze immer. Dan roept ik hem en loom dan uit. Ik kauf hem ook een paar streek met een stok, maar dat helpt niet. Immer proefde mij te trotsen. Met eenmaal een tijd, dan houdt het ook een beetje regent en weer die eerd op de kant en een beetje zeer week en glapsig. Dan jette, daar waren ganz op de kant en ik roep aan, maar hij kijkt bloos naar mij, kent over niet terug. Ik roep nog eenmaal en dat weer je alles van hem uitlaagt. En door met glappen hem de feit waag, dan valt het door erop en dat stoot zeer diep erop. En door ogen is het zeer, zeer blattig en week. En ik laat hem door steken, dan kan hij door niet eruit. Dan roept hij en prachert. Maar ik laat me gar niet zijn en ik trok me een beetje treg. En checkt hier eenmaal en horcht. Die proeft nog immer wieder te komen alleen. En je dieper kwam hij door een neem. Zodat schließlich dat ganze schoop ganz schwart met blad bepakt wie bloos nog de kop die stukken ruut. Dan hier die gans op met tauben, dan lag die door stijl. Als het is wat door wie, dan kroop ik erop en langt hem met mijn stok en hecht hem den om mijn hals en trok hem eruit. Dan ging de schoop dat over zo schlaag, wie zijn schoop wat er zo ingeschwind is, dat fällt zich zeer schlaagd. Sagt er von der Tür, weil ein Schub nicht so eingeschwind sein. Dann musste ich den Hüß nehmen und wauschen dem Rhein, all die Wall aufschneiden, die ging bloß nicht zu reinigen. Nu sagt er, ist die frisch angewassene Wall, dort Schub haft dort geliert. Dort ist es gefährlich, wenn ich sei, dort he wird er auffallen, dann gläuft er mir dort, dann kämpft der Träg, der bleibt immer wie mir. Die post nu zo op. Dan zegt hij tot deze ghost. Aan dem ving ik dat, zoals dat in Johannesbrief zegt. In het derde kapitel, in eerste Johannesbrief. Kapitel 3, vers 3. Daar zegt dat een jeglicher, der solche hoffnung had, zu ihm, der reinigt zich. Gleich wie ook rein is. Zodat dit schoop dat. Dat wil zich niemals meer entschwienen. Wie zijn denn dort in unserem christlichen Leben, da sind viele Menschen, die haben sich bekehrt einmal, aber haben die Sünde einmal nicht ganz aufgesagt, und die proben manchmal, wo die sie können kommen, dass sie nicht rot in die Sünde einwählen. Die wollen sich aber nicht ganz hingeben, nicht ganz zurücktragen. Und dann jaft dort so, dass Menschen mit einmal faulen. En zo'n mensen zijn dan verken zo moutloos. Wie mochten die motto spreken, wann zo'n geworden is? Dan hebben we in 1. Johannes kapitel 1 vers, nee in den vers, zo wir unsere Sünden bekennen, zo is er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Untugend. Weil wir diese Reinigung wahrnehmen, en wanneer de Heiland ons gereinigd heeft, dan willen we ons meiden van die zenden terughouden. Dan wie worden niet moedwillig door een ene gestapt,

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. In der letzte Programm sah wie dort Daniel Wort macht der Leib sich schmeten. Da wäre ihn dort nicht hier drauf, ab dort gesagt wurde, kann ich auch nicht schreiben. Dort verdächtigte auch keiner soll zu irgendeinem anderen Gott beten, als zu den König allein. Wir sagen dort, Daniel hält an, so zu Gott zu beten, als er gewarnt wird. Und das von der Programm, wo wir waren, seinen Wortebibel uns wisst von, was nun noch in der Zukunft ist. Wenn du interessiert bist, für Wortebibel zu sein, von was in der Zukunft wird passieren, dann lade ich die Ware an, um das Programm zu hören, um zu sein, wo viel von der Prophetei, was hier in dem Buch Daniel ist, all ist in Erfüllung gegangen, und noch viel von dort, was noch in der Zukunft ist, und wird in Erfüllung gegangen. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun, Vater, machst, reichlich sehnen. Amen. Hier ist, Vater, mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von dort in das 7. Kapitel in das Daniel-Buch. Und wir sind nun endlich in eine ganz andere Aufteilung von dem Buch. Die erste 6 Kapitel, so als wir angedeutet haben, ist dort historisches mit prophetisches Licht. Und nun kommen wir noch die letzten 6 Kapitel, die anfangen mit dem 7. Kapitel, prophetisches Licht und die historische Nacht. Die Betonung wir ab historischer Hintergrund in die ersten 6 Kapitel, aber nun ist die Betonung ab dort prophetische. Das 7. Kapitel ist Daniel seine Vision von den vier Tieren und dort hat zu tun mit den vier Königreichen, die Heide ihre Tiet annimmt. Das ist Tietwies, dann dort nämlich, aus dem Nebuchadnezzar sein Traum von der großen Gestalt von den verschiedenen Metole und Leim. Dann in dort 8. Kapitel, wo wir Daniel sein Vision sehne von dem Kasabak und Hegag und noch entschleunet Huren. Und dann in dort 9. Kapitel ist dann Daniel seine Vision von den 70 Werk und so wieder. Wie wurde jedes Kapitel erwähnt, wann wir bei dort wurden sehne? Nu, in dem dort, wie nur das 7. Kapitel komme, habe ich Daniel seine Vision von den vier Tieren oder Beisten, und diese Vision wurde zu Daniel gegeben von Gott, und die vier Beisten sind sehr besonders. Noch eine Lei, dort ich hier erwähnen soll, ist dort durch gewisse Tieren angegeben sind, aus diese Vision zu einem gegeben wurde, so aus in dem König Belshazzar sein erstes Jahr, in das 7. Kapitel. Und dann in dort 8. Kapitel redet dort von in dem König Belshazzar sein drittes Jahr. Und dort nächste ist dann in dort 10. Kapitel, wo er redet davon, dass es in dort dritte Jahr wird von dem Sirius. Und dann in die 8. und 12. Kapitels redet er von dort erste Jahr von dem Darius. Diese Visionen werden nicht erwähnt in dort historische Port von dem Daniel sein Buch. Daniel hat diese Visionen so top gesammelt, die prophetisch sind, und hat uns die so gejeft. Nu, so als wir sehen, als wir das große Gestalt für uns haben, dort von verschiedenen Metallen gemacht wird, dort Nebuchadnezzar gesehen hat. Der Mann Nebuchadnezzar wie ein sehr kluger Mann, aber er hat, was an ihm dort nicht ganz normal wird, so als wir sagen. Er kann sehr hastig, sehr bassig werden und wird irgendwem dort machen, den ich gleich so dei, dass er will ha. Aber der Herr hat ihm auserwählt, dass er die erste Weltherrscher soll sein. Er hat Ägypten angenommen und hat Länder und Nationen angenommen in mehrere Städte in der ganzen Welt. Er hat sogar Länder in was nun Europa ist. Er hat ein gewaltiges Königreich abgebaut, dort wir wird sehr grotet an die Tiet. Und dann mit der Tiet wundert he, wat mit all dort passieren wird. Wat wird mit sein Rick passieren? Wat und wer wird nur seine Tiet sein? Und dann hat he das Traum. Und als die Wahrseier und seine weise Männer am nicht können sagen, wat die Traum wie ihr warst, jef Gott den nämlichen Traum zu Daniel en ook wat dat meende. Nu, daar waren vier verschillende metolen en dat gestalt, niet vijf. En nu waar we hier vier verschillende tieren oder beesten zijn. Daniel zijn visioen weer van vier beesten, daar weer de leeuw, de boer, de leopard, en dan dat topgestalde beest, dat geen beest likken dat Daniel chant. We worden door meer van zijn, want we betoor worden zijn. Dat we zekerlijk een zeer willet beest. Nust eenlijk het, wie jemels je zijn, op een land, oder aan een loft, oder aan een zee. En daar is ook geen zo'n beest in de wereld nu, ergens woer. En we worden zijn, waarom dat zo gejeefd wordt. En wanneer een daar aan denkt, dat wordt wat zijn je was voor dem Daniel zo'n te ervaren in een nacht. Droom oder visioen oder wat immer. Mijn predje vriend zegt dat immerhan had Daniel bete geslopen en de lijf er gruft met een lijf van zijn chesse, als hij de nacht geslopen had als God aan dit alles wees. Maar wat is de hingegrund voor al dit? Na mij is zo dat het minstum deel duidelijk is dat Daniel deed door even grabbelen deed, wils nodem dat Daniel de visioen gejeeft wordt, en dan ook den droom die Nebuchadnezzar had van dat gestalt van de vijf metolen, dat aan dat alles een beetje rotsel weer. Hij weer immerhan een goede studentje was van dat oude testament, wat hij tiet, en goed bekend weer met den bund den God met doof gemaakt had, dat een van zijn nakomen wordt een weltharscher zijn. Wat meent al dit nu dan, dat God aan wees? Hier werden nu vier weltschenig rekken die aan vergesteld worden. Hoe past God zijn plan daarmee, dat doof zijn nakomen, wordt de welt herrscher zijn. Dat moet voor dem Daniel een halwege rotsel zijn gewaast. Dat evriget van dit Daniel boek wat gebruikt worden, dat te beantwoorden, vriend, en dat is waarom dit zo zeer wichtig is. Dat geeft ons een deel van dat historische, van welke geschichte. Dat is nu zo gewaast voor ongeveer 2500 jaar dat deze profetieën zijn erveld worden buiten het laatste poort. Zoals ik zei, dit wordt alles zijn een grote trotsel gewaast te Daniel en God redde Daniel om hem tevreden te stellen wegen deze visionen. Hem fehlt een bestediging en hem fehlt ook een erklaring. En zo in dit eerste visioen dat Nebuchadnezzar zag, dat volhardelijkheid en pracht weer, zoals de Nebuchadnezzar dat zag, wordt Daniel ook zeer geïnteresseerd hebben. Hoe past dat met God zijn verspreken tot dooft dat zijn nakomen wordt voor hem over de ganze wereld regeren? Maar hier nu in het zevende kapitel laat God dem Daniel weten wat van karakter deze vier weltkenigreks worden hebben, wat van een natuur worden die hebben. Nou, die worden zo zijn als wilde tieren, eerstens. Die worden wild zijn, die worden vernichten. En die worden veel mensen aanbrengen, alle vijen. Nu, die vijen tieren, die Daniel en zijn visioen zag, zijn ook die vijen nationen, die dicht in Nebuchadnezzar zijn gestalt afgebeeld zijn. Dat heet die vijen metolen en dat gestalt, dat hij en zijn droom zag. Een Bibellehrer heeft dat zo gezegd. De vier weltkenigrijken zijn klaar ongediend. En dat rugloze van de Romeinse armeeën is ook klaar ongediend en dat Isa en dat gestalt dat Nebuchadnezzar zag in zijn droom. Nu wel we een beetje tijd nemen de visionen te bekijken die Daniel had. Daniel, dat zevende kapitel, de eerste vers. En dat eerste jaar van de kenig Belshazzar zijn harsche, zag Daniel een droom en visionen van zijn kap op zijn baard. Dan schreef hij de droom dol en geef de zam van de zaken. Dit neemt ons dan terug naar de tjenig Belshazzar zijn eerste jaar als tjenig. Dat is de tijd dat God deze visioen geeft te Daniel. En dat weer dan ook de tijd dat stemmen wordt met de tijd dat het goldene kap van dat gestalt ondiede deed en Nebuchadnezzar zijn droom. En Daniel kon dat niet ganz begrijpen. Hoe past dit en God zijn plannen in? En zijn zwak met doof zijn tjenigliche linie? En dat God zijn rijk wordt op deze eerd abstalen? Daniel kan ik verstaan, waarom daar eerst moesten vijf andere tjenigreks zijn. Maar nu wordt Daniel veel meer gegeven worden, ook meer geneverd. Dit is in de Belshazzar zijn eerste jaar, en dat weer je dan zo meer om eng van dat eerste rek, dat aangediet weer van den Goldene Kap. Niet plus dat, maar deze visionen schijnt zijn zo, dat in de eerste vision werden de eerste drie tjenigs afgebeeld, en dan de tweede vision die Daniel had, weer bloos dat vierde rek. En dan in zijn derde vision is dan dat Eva zegt, im Himmel. Also heb ik hier drie visionen. En in des eerste vers wordt ons ook gezegd dat hij de vision doorschreef. Daniel schijnt deed veel doorschrijven. Dat is mogelijk dat hij dat eerste poort van zijn boek in deze tijd doorschreef. Nu Daniel 7, de tweede vers. Daniel zei, en mijn nachtvisionen checkte ik en zei, de vijf wind van de hemels deden den grote zee opwelen. De wind van alle richtingen. Je weet niet dat de wind van bloos één richting blozen. Maar dit weer schijnt zo als een windkriesel. En die deed de walen hoog opreien in den grote zee. De wind is hier een beeld van menschen ideeën, verwoer, opreien en zo wieder. En de zee kon menen dat het met zeer veel mensen te doen had. Grote meng mensen besonders maakt de nationen of de heide, zoals die ook genaamd zijn. Dat is te zien in Matthäus 13 en ook in Openbaring, de 13e kapitel, eerste vers, dat dat bezet uit den zee kwam. Jesaja 57, de 20e vers, reed ook daarvan. Ik wil hier Openbaring 17 eerste lezen en dan ook den 15e vers. Dan kwam een van de engel die de zeven kamer had en reed met mij en zei, kom, ik word die dat je recht wiese over de grote hoer die op veel woters zet. En dan de 15e vers, de woters die du zagst, waar die hoer zet, zijn mensen en nationen en sproken. Zie maar, dat is de ganse meng van mensheid gemeint. Dat neemt alle veldje aan die niet God zijn noodvallen zijn. Zoals ik zei, gewoonlijk deed de wind blozen van een richting. Maar hier is het zo als een windkriesel met grote macht en dat kämpft van alle richtingen. Dat deed niet bloos de trubbel aan die daar wordt zinnen, während de vijfde tjenigreks, maar besonders dat laatste poort van dat vierde tjenigrek, dat nu nog in de toekomst is. Wie worden dat zinnen, want wie betoor worden zinnen? Mij is zo, we zijn nu al zeer dicht bij de tijd, want dat laatste poort van dat vierde tjenigrek, waar de woord toop verbongen worden, en dat weer je dan dat Romeinse Rijk. De landen die een poort werden van dat Romeinse Rijk zijn door nu meestens in Europa. Alles wat er veelt is dat weer genoeg macht wordt ha, dat waar de toop te stalen. Ik zei, mij is zo, wie zijn daar nu al dichtbij. Hoe dichtbij? Mij is zo, wie zullen daar niet even speculeren. Maar wanneer we dat zo bechecken, dan is het zo dat de verschillende ideeën die ene zijn kan, besonders in Europa, zijn besonders opvallend wanneer ene die vergelijken deed met wat we in de schrift vingen, besonders hier in Daniel. Voor jaren en jaren werden door veel landen en veldje die zeer wit weg werden van moderne het leven. Maar nu, met eenmaal door radio en tv en ook hoe pijnlijk mensen nu vliegen kennen, zijn er zo meer tjenesteden meer in de wereld, waar dat zeer oudmoeds is. En die landen willen nu wat te zeggen hebben, hoe dat in de wereld zal gedaan worden. Die willen van die rijke nationen geld en zo wat hebben. En interessant, maar die krijgen dat ook. Jo, wanneer ik dat alles bekijk, dan moet ik zeggen dat mijn wens zo is, dat we al dichtbij die grote triebsaltijd zijn. Maar nee, ik wou niet. In de tijd zaten. Dat is niet mijn opgave. Mijn opgave is God zijn woord aan je rechten, zodat mensen kunnen reed zijn voor de eeuwigheid, leven als reed te zijn voor de triebseltijd. We moeten mensen ook warnen. Me interesseert dat, hoe er zoveel zijn, die met zette je wilt proeven die dreden wel terug of te weren.

Hier is nu dan Daniel zijn visioen, derde en vierde vers in het zevende kapitel. En vijf grote beesten kwamen en op van den zee, verschieden ene van den nächste. Dat eerste weer zo als een leef en had odele vlechten. En ik deed beobachten dat die vlechten losgereten worden, en dat wordt een hecht gehoven van de eerd, en wordt op een feit gestald zo als een man, en een man zijn hoort, wordt to arm gegeeft. Nu des leef had vlechten zo als een odele, en dat is besonders. We waren ook zijnde, wanneer we bij den leopard komen, dat er meer vlechten waren als hier. Maar wat meent dat? Ik geloof dat meent dat de fähigkeit hadden, grote armeeën zeer pijnlijk van een stad.

ze door Tjema wordt waargenomen. De armee kon niet schwin genoeg terugkomen, er tjenig rek te raden. En dan reed dat daarvan, dat aan wordt aangesteld op zijn feitse als een man, en je had gezegd dat de vlechten afgereten werden als een beeld daarvan dat Nebuchadnezzar zelfs waargereten wordt van zijn ambt als tjenig. En wanneer dat zo is, en dat kan wel eens zo zijn, dan wordt dit bedienen dat hij zijn ambt terugkreeg na die 7 jaar als hij van Babylon weg weer op een stap. En wanneer dat reed ervan dat aan een hart van een man gegeven wordt, dan is me zo dat het vielleicht kan meenen dat die Nebuchadnezzar zich bekeert na zijn ervaring. En weet meer daarvan dat het een leven is en een beetje terug naar dat gestalt dat Nebuchadnezzar je zenuwen had en zijn droom. Wan behouden haast als hij dat alles zo toetjekt met eenmaal weer door een steen die uit den boog gesneden weer ohne hang. En tjemer af en versmatter dat gestalt en mol dat te fine bieter. Dat uitleien weer dan dat God dem Herr Jezus nachmol wordt als tjenig in de welt enstalen. De steen was je dan wat hij de ganse eerd en neem. Wat interessant is dat de grote stromenstad Babylon ligt en verengineerdet. Dat is bloos zo als prel. Dat wil je dan ook te ene tijd dat golden kap. Dat wil dat machtigste tjenigrek ook dat stroomste. Als die stad en dat tjenigrek am hechste weer, wird die Stadt so strom, als keine andere Stadt irgendwo wir. Da sind viel besondere Wunders in der Welt gewahrsteckte Jahre, und ein von so einer Wunders wird da in Babylon, und dort wird die gehangene Gottes von Babylon genannt. Und dort wird was zu sehen, das sehr prachtvoll wird. Die hat da in den letzten Jahren gegruft, und hat viel gefangen, dort unter all dort prall begruft wird. So als Poets van de besondere weng. En daar had ze ook de kronol gevangen, die dicht die stad ran, zodat daar immer goed genoeg water weer voor de ganse stad. Die stad weer geboet op een grote lekke steen. Maar die hadden door allerhand geboet. Eind weer zo'n hoge hompel, dat weer geboet naar den ploon van den torm van Babel veel jaren verder, als God die mensen er spraak verwerden deed. Dort weer van Tiegle geboet, en die hadden door een beentrap rondom, gans bed boven, en door hoog boven weer een altaar, die gebruikt wordt mensen te opferen, besonders babytjes te erejetten. Die hadden door in de stad ook hiezen met bootwons, en ze vongen ook een grote gebied dat een bekerhuis weer. Jo, de Babylonen hadden een besonderd civilisation opgeboet in ere tijd. En die hadden dat alles gedaan en niet zo schrijdelijk veel jaren. Nu, ik wil hier een beetje wat toelaaien. De vraag kan gesteld worden, wat heeft dit met ons te doen en onze tijd? Er zijn eindelijk meerdere dingen die we leren kennen. Op een je worden vielleicht ook vragen, wat heeft al dit met ons gewijnlijke mensen te doen? Waarom zullen we ons bekemmeren? Uit te vingen wat dit Daniel boek bediende deed. Nou jo, kan ik een beetje tijd nemen door een beetje van te reden? Dat eerste is, dat ons dit gegeven is zodat we verstaan worden, dat dingen die in de wereld van nationen passeren, niet bloos passeren. Dat er geen ordnung is in weltzaken en weltgeschichte. God heeft zijn hand en dat alles. Hij heeft een zwak en alles, en hij heeft een gans volstandige plan, en hij wordt den plan nog met de tijd gans en kort te weeg brengen. Er zijn nu mensen die zo zeggen dat er geen God is, en dat alles dat met mensheid passiert, is bloos toevallig. Maar dat is niet zo, vriend. Maar dat is niet bloos dat God een plan heeft voor mensheid en grote ganse. Vriend, hij heeft ook een plan voor een jeder mens die jemals is op deze eerd gewaast en die nu hier is en die nog worden hier zijn. Niet bloos dat, een poort van zijn plan voor die en voor mij wordt klaar gemaakt als hij Jezus in deze wereld een eind bracht,
zodat hij voor onze zin

opstorven kon en waar de opstonen van dood. Als God mensen erschaffen deed, moek hij den en God zijn eenlijkheid. Hij stal den om een gorde en den, aan uit te proeven of ze worden aan gehoorzaam zijn, of niet. En wie weet wat daar passiert. Die waren niet gehoorzaam. En daardoor brachten ze dat gerecht op de ganze mensheid. Aber God geef ons Jezus, zodat wanneer we hem aannemen worden, en wat hij voor ons gedaan heeft, en de raden volstendig teweeggebracht heeft. Nu tja wie een poort van zijn plan zijn. Wanneer we Jezus aannemen, dan geeft hij ons niet bloos eeuwig leven, aber ook de Heilige Geest, zodat we voor hem leven kennen. En ons reden maken voor de eeuwigheid. O mijn vriend, bitte, wanneer du Jezus nog niet aangenomen hast, dan bid ik die nu waarde. Zij te Jezus dat du weet dat du een zender bent. En zij te hem dat du aan aannemen deest als die in Heiland. Hij wordt die rade. Hij wordt die eeuwig leven geven. En wordt die vrede en vrede geven. En dit leven. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Feutersch.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in het kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het opgekocht, is niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat het aan zich zelfs, en hij had niets met deze wereld te doen, buiten de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz afschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Evarok, zijn blijvrode rok. Als hij eerst gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup, had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eeuw als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aanboren. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie on arm leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

voor. O, bij Jezus hoort mij dan nog leef. Hij helpt mij door mijn trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

Zavid met het vernoosje program Vertel Me. Je hierde de levensgeschicht van Nicolaas Klossen. In deze program Vertel Me wel wie levensgeschichten hieren. Levensgeschichten van mensen waar God eind des im leven geleid heeft. Dit program Vertel Me en vele andere programma van Radio Segenswelle kan je nu horen. Dit einfachste is wenn je de Radio Segenswelle app hebben en door een podcast nennen kunnen. Nog meer informationen over Radio Segenswelle vind je im Internet unter www.segenswelle.de. Zowit met het vernoosje program, nu verabschiedet mij van jünd, ich wens jünd alle Göde, Gott befohlen, mein Name ist Viktor Zawotzje, auf Wiederhören.

The clock is ticking. Je heren, de plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Wel u het hoop uit Johannes kapitel 1 van vers 43 tot 51 lezen. De nächsten dag wil Jezus naar Galilea gaan en hij vond Philippus en zei te hem, volg mij nu. Philippus werd van Bethsaida, de stad waar ook Andreas en Petrus herkomen. Philippus vond Nathanael en zei te hem, wie hebben dem gevonden van dem Moses en Jesaja ook de profeten geschreven hebben? Jezus van Nazareth, Jozef zijn zoon. En Nathanael zei te hem, kan van Nazareth iemand wat goudet komen? Philippus zei te hem, kom en kijk. Als Jezus Nathanael komen zag, zei hij te hem, een rechter Israëliet, en dem nicht falschet is. Nathanael zei te hem, wat kennst du mij? Jezus zei te hem, eie Philippus die raubt, als du unter dem Feierbaum wirst, sag ich die. Nathanael zei te hem, Meester, du bist de Gottessehn, du bist Israels König. Jezus zei te hem, du leifst, wie ich seh, dat ich die unter dem Feierbaum sag. Du sollst noch gerater Dinge als dort sein. En hij zei te ernt, ich sage und die Wahrheit. Von nu an soll die den Himmel ob seine und dort Gott seine Engel ab den Menschen sehen, rauf und nab vor.

Maar nu is het programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God je rijkelijk zegenen. En nu verafscheid we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma dat de zending Licht van Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen uit de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am eine Weg war der Heere.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit eerste Mose 40, zes bij 8, wordt het gezegd. Als Jozef aan Samaria zag, werden ze allebei een bed verleen. En Jozef vroeg aan bed, waarom laat je het van deel bedreigd? En ze zeiden, we hebben laatste nacht ruim gehad en door China die ons de dienen kon. En Jozef zette aan, dat is toch bloos God die in een droom dienen kon. Vertelt me je een droom. We hebben kapitel 39 in 1. Mose betracht. We hebben door meermal gezien dat Jozef een tevredene man weer, wanneer hij zo te zijn ook een ongewenste omstand weer. We willen de geschicht van Jozef aber nicht hier liggen laten. We hebben gezien wat de omstand weeren die hem in gevangenis brachten. Nu willen we de omstand betrachten die hem eruit brachten. Jozef wil een tijd lang in gevangenis geweest als twee van de kennis zijn duinen ook in gevangenis gebracht worden. Dat weer zijn enschenker en zijn vater. Aan weer verdacht dat zij de kennis hadden verzocht te verjaften. Als Jozef aan eens maar gezegd, werden ze bij zij verleen en betjammerd. Als ze vroeg wat los weer, wordt er aan dat ze bij hadden een buiten gewoonlijke droom gehad. Nu willen ze met alle geweld uitvingen wat de droom bedienen duiden. Als Jozef aanvroeg wat ze gedroomd hadden, vertelde ze aan haar droom. De aanschenker had gedroomd dat er drie pungels wiendruven aan een wienstok waren. De wiendruven worden uitgedrekt en Potifar zijn koffel gegoten en den Potifar dat gegeeft. Door den heiligen geest werd het voor Jozef ganz leicht de diering van den droom te weiten. Jozef zette aan, de drie pungels wiendruven meinen drie deel. Na drie deel wordt die waarde die in de arbeid teruggegeven worden en du wordt den tjennig zo duinen als verheer. Deze diering geeft den baatje moed en hij vertelt Jozef wat hij gedreemd had. Hij zei hij had drie charven met verschillende brood voor den tjennig op een kop gehad. De vijl waren over gekomen en hadden al dat brood in de charven opgevreten. Als Jozef dat hield, wie hij treurig en zei te den baatje, de vijl zijn niet een goede verteken. Ik bedoel, de vijl die du zagst, zijn dezelfde vijl die dien charpen opvreten worden, wils om drie deel worden ze die op de goal hangen. Nu kwam Jozef een idee aan. Wanneer de aanschenker eerst wordt uit hem gevangenis zijn, wordt hij voor hem bij hem kennen goede woed aanleiden. Also bestelde hij aan hem. Denk aan mij wanneer du eerst waarde aan dien arbeid bent. Help den Tjennig denken dat ik hier in gevangenis zie en dat hij mij mocht genoeg bewijzen en mij vrijzetten. Ik merk mij duidelijk dat de aanschenker Jozef wordt op mijn riggen geklappert hebben en gezegd, ganz bestemd woord, du kost die op mij verloten. Drie deel later, passiert krijg wat Jozef aan gezegd had en Jozef verleidt zich daarop dat hij nu ook bald wordt uit hem gevangenis komen. Jozef moest beleren dat op mensen verloten is onbestendig. Im Jeendel, verloot die op God, wils God is immer toverlässig. God wordt die niemals teischen.

Welkom naar dit programma Bloos van Mana. Hier reed Rudy Nieveld. Eenmaal waren Hans hier in je holen van en zijn wat we leren kennen in dat programma Bloos van Mana. Zo van de oor dat thema, dat den thema heb ik gewild, dat verspreken ik toe, half tjein eng. En dat is wat we doen, wanneer we ons verspreken doen op het chast, den dag wat we chast hebben, dan zijn we dit. Ik doe, onder alle omstandigheden, word ik die leven. In de Markus kapitel 10, zegt het ons is dit, vers 7, 39. Du ween, wat een man voor een mutter verloten, om met zijn vrouw taub te zenden. En die twee worden een Fleisch worden, zodat zij niet meer twee over een Fleisch zijn. Wat God gebungen heeft, zal de mens niet uiteinleisen. So wie zijn God heeft een ganz klare reel die we geeft, wat hij voor ons heeft. En wanneer we den dag, wat we ons einig worden, we willen ons bevrijden, we zeggen dit, in Engels zeggen we, I do, er dat verspreken, ik doe, dan zeggen we doen met dit wat voor Amazon, wat dit doet ons trainen deed. So, wanneer we worden deze wees zeggen, waarom de vrouw eer ik doe, meint des du mijn leven. Hast me leven dag, dat wanneer we ons bevrijden, we zeggen, ik doe, I do, en voor de vrouw werkelijk wat zich bevrijd heeft, des du. En wat doe met te doen, want dat die mij is. En voor de vrouw is een beetje anders als van z'n mannen. Je weinig de vrouw wel duiper gegroefd hebben, als bloos zeggen, ik leef die. Zij gleicht dat, wanneer vragen gesteld wordt, oder horchen en antwoorden, wanneer zij vragen deed. Zij gleicht dat, wanneer zij feilt dat du er hing aan best. So, we zijn van de vrouw hier dat veel duiper als voor ons. Wanneer we zeggen, ik doe voor jou als dat deest u. Bewijst u dat? Feil ik dat? Kan ik dat feilen? Die wel dat feilen wat ik en du er aan onze vrouw hing aan zijn. Dat we er gelijke doen. Dat we er merken feilen. Dat we leven er. Die maal vielleicht mal dit spoost gehoord hebben. Maar ik hier het mal. En wat het hier brokken te hebben. Ons weer helpen dat abweiken wordt het sterk. Politie hadden zich bevrijd, weet niet hoe lang die bevrijd werden. Maar dan werd de vrouw wie al zeggen, als ihr man, ihr hebt nog eenmaal leven deed. Zo zei wie aanhouden en vrouw, leefst du mijn hemmer, gleichst du mijn hemmer. En dat passiert in ihr huis, en als het vielleicht in ihr spazierstuhl, living room, wat we dat nennen. De man zat door een lost path, en schließlich deed de man de past een beetje af. En checkt de boven Eva en zegt dat te zien de vrouw. Ik zie die dat dan als wie ons bevrijden deiden. Dat ik leef die en wanneer eens wat ander wordt, dan word ik die weiter laten. Dat is niet de rechte weg, maar dat is het werken wie mannen ingesteld zijn. Wie hebben je toch dan gezegd en dat riekt touw? Dat schaft dat niet. Wel, mal een bijspel brokken. Denk mal Eva, de handels wat du im leven gemerkt hast. De eerste koe wat du die kaufst, dat eerste huis wat du die aangingst, oder dat land wat du die gekauft hast, oder dan je schaaf wat du die aangegoen deidst, wat passiert dat, wat deid dat? Du wirst entschieden, dat te doen, du wirst handgegeven, du wirst hingerone dat. So, du wirst entschieden, handgegeven, welens tem uithullen tem, wat emma dat brokt tem, dat entschaffen merken. Wat immer dat weet, dat de Fertigkeit, dat Huiskeit, dat de Farm, dat Land, er aan je schaften gaan merken dat een dreier halen, du wirst handgegeven dat. Dan schijnt du eine Tijd, wo du dat vollbracht hast. De Handel is fertig, dat Huis is gekauft, dat Fertig is gekauft. Aber met je schaaf sei wie schaft, dat nicht bloß einmal dort anfangen an so aller Eva, en dan wat sich dat verzelt ran. Dort is een ongoende handgeven te hem dat wassen merken. Zo wie zijn, du deutst alles wat de kost, te hem dat al aan goene kriegen, schaffen kriegen. Een befriedet leven, reikt dat niet bloos toe, ik zei op het chassensdag, ik doe, ik doe, er ik verspreek. Nee, dat reikt niet toe. Op den chassensdag merk wie, er kan wie zei, als de handel niemals voor dich. Dat is ook niet een handel in bevrijdend leven, dat heeft te doen met een leven. Dat is een ongoende zaak, ons bevrijdend leven verbeteren. Krijgt dus, we kunnen zeggen, een bijspel nemen, dus wie een geschaft, een business, immer verzekerd te verbeteren. Zo zullen we ons bevrijdend leven ook immer. En dat is veel meer weet en veel weg als eens wordt anders bezien. Zo we ons bevrijdend leven verbeteren. En in onze chassensdag bewijzen we te de vrouw, wat we ons bevrijden, en de welterom ons, dat we
worden onhoudelijk met dit ik doe, maar omdat geen loten en er veel loten. Door ik hand je JFC niet plus tot eenmaal te zijn, dus dit maandag, en dan van wieder gelijven dat allemaal alle oké, ik weet je dat. Nou, dat heeft niet te doen met weten, dat heeft te doen met veilen. Van vrije mens heeft dat te doen met veilen. Zo wie maar ons eenmaal rofloten ons hart nemen, en onze je veilen betalen schaffen loten, onze je veilen betalen brokken, dan onze vrije dat weten loten, niet bloos daar ik weet, zonder daar ik je veilen, dat zij feilt wie leven er. So wat wir aus Mana verstanden hatten, ist dort für eine Früh ist die Sache nicht vor dich, wenn dort Trüschen ihr geschrieben ist. Dort hast du noch nicht vor dich und soll für uns auch nicht dem ich sein. Für all ist dort ein Anfang von wirklich oder wirklich dort feilen und hören, dort sei ihr Leben ist von ihr Mann. Dort wird es verstanden, wirklich oder wirklich feile dort ihr Mann, wird rumgeben darum her, dort ihr Leben der. Sie in Epheser Kapitel 4, Vers 25, habe diesen Tag, und es sagt, Mana, sieht ihr nicht früh, ist ihr Rutsche Gott, aus Christus sehne ihr mein Gott wir, in sich selbst für eure Hand geben deid. So wie seine hier sehr klar, Paulus sagt, das ist eine große Abgabe. Mana, sieht ihr nicht früh, ist Gott. Mana, lebt ihr nicht früh. Lohnt euch das Pfeile, dort du ihr Gott bist. Dort ist keine Überraschung für uns Mana, und soll wenigstens all nicht mehr sehen, dort in der Früh haft die Neidigkeit, die Leif zu feilen. Das soll nicht all nicht mal mehr eine Überraschung sein, bitte du bist noch mal Jeruz befreit in seiner Kartentät. Was noch da Überraschung ist, wo leicht sei sich nicht die Leif feilt. Und dort ist einzumal, wo wir allein befreit sind, und wir sind überrascht, wo leicht sei sich vielleicht auch sehr feilt, er nicht die Leif feilt von uns. So wie macht uns Hand über jeden Tag. Du hast diese Frage von Unsicherheit in der Früh, dort sie sehr leicht unsicher feilen wird. Das wird mein Mann mich wirklich leben. Sogar in den Tiden, wo sie in gute Gemeinschaft ist mit ihrem Mann,

en maar vlees maar die eeuwen die ontchecken, die eeuwen haar ontchecken zoals de dandijd. Zo de vrouw als wuste, dort als bitte gezegd ere vrouw, woord heis ik mij waar af raschwelen. En dort kon zennen dat ons manna dort nogmaals verdrisselijk merkt van onze vrouw, want zij ons tekens jaf dat zij feilzig anzeiger van je lijf feilen in ere gemeenschap met die en mij. Zo om zij, want wie zij dat zij jaf deze tekens, oké, leefste mij nog, of vrijste leefste mij nog, dan zijn we ons van vlees zo, ze gaat zeer, we waren vlees een beetje verdrisselijk. En ik ga je die dat smarns mij gezegd, en ik zie je die dat van deel, nog dat ik leef die. Wat we als mannen vaker niet begrepen, of waar we vergeten hebben, is, dat heeft niet te doen met bevelen ze dat hier, ja, ze wilden ook hier, maar heeft te doen met kon ze dat feilen. Er heist die feilen, als zij weten, ja, dat zij zich feilen deed, dat zij ongenomen is. Zo er is zekerheid van je lijf feilen, als veel meer weet bij haar als ergend wat andere. En dat is wat ze zeggen heel graag bij haar. En dat is hoe we maar even een kort komen doen. Zo hier zijn wat van de tekens, waar zij wat er onzekerheid uitbrengen. Ik wil hier wel wat de lijn gaan. En de woorden vliegen waar hij uitkomen wat ons tegen onder merkt. En anderen zijn we confused merkt. Kun deze week uitkomen, leefst u mij nog? Zo goed, want du den dag nog dat je gezegd hast te er. En voor die man zijn je een goede dichte gemeenschap over zij vraagt. Leefst u mij nog? Die denkt, ha, je had dat hier ooit gezegd. Zo dan zegt ze dan maar, ik voel me niet zo je leeft. Er is zij voelt zich wat het als zij haar vlees ook. Even wanneer zij je leeft als woorden van haar man in de leef vervolg heeft. Dit is een als zij haar feil wordt in de vrouw, ze zegt dat verstaan dat ze de jaren geleerd hebben, veel met jam voor dat. Nog een ding is, de vrouw neemt die tijd met die taup zijn, oder houdt zich weg van die, wegen zij gelijf du best verstaalt met haar. Zijn ze maar wel die tijd, en zij reikt uit naar die tijd, en zij zegt dat ik veel meer als zij, oder zij houdt zich weg van die, en die valt ze daar zo naar wat je er aan. Zo, ze neemt die tijd met die taup zijn, oder houdt zich weg van die, wegen zij gelijf du best verstaalt even er. Zo, du best aber niet verstaalt, maar dat is er je feil er drieven dat. Zo, dan wordt ze nog weg zich verholen, wo ze wel meer van die tijd hebben, oder ze houdt zich weg van die, en du wonder ze wat ongewoon dat. Nog een gedanke, als zij wel reden en reden van jullie gemeenschap en je jund. Nu ben ik zo, nou, wie reed hier veel van, wie zendt je maar taup, ik zie jeder dag op mijn hoofd, of mest jeder dag, ik zie voor jeder nacht thuis, waarom was het allemaal van die gemeenschap reden? Wel, zij wel reden en reden van die gemeenschap en je jeen. Besonders in de tijd, wanneer du nicht west, oder gelijst du nicht krijgt dan tijd hast. Zo dan voelt zij zich te zien gestart. Als je maar last dat krijgt in die tijd, waar du nicht goed. Man muss sagen, ihr Sonnenbest, oder nicht groß, ihr rutscht dann noch Pfeile des, nur von dort reden. Oder du hast, ihr rutscht, was unten Gedanken, was die Schübe däten, Driebe däten, die des, die nicht so ernennen geben, was die Frühfrau däten, was die Frühfrau däten, was die Pfeile däten. So dann kommt er auch bei dir, wo du vielleicht ein bisschen kalt warst, verdrisslich warst, oder nicht die hier geben des, und wo sie sich dann nicht sehr feilen dort. Noch ein Ding, aber sei dort sperrt sich so, dort sei es doll wehen die, wenn du nicht ausfinden kannst, warum. So, du hast eine Zeit, wo es dort sperrt sich besser, sei es ein Stall für die, sei es ein Zwei für die, aber du kannst nicht ausfinden, warum. Und dann sagen sie, you don't have a clue why. Wir sind so verloren, so, weiß ich nicht, wohin wir dort. Ich weiß nicht warum, aber dort sperrt sich so, so erst da wehen die und du weißt bloß nicht warum. Und dort ist alles vielleicht zu tun, um so versiegt zu sein. Ich fühle mich nicht leicht, oder ich sehe mich auch sicher. Oder ich habe nicht unbedingt vielleicht nicht immer mit Leib zu tun, aber ich fühle mich auch sicher. Noch ein Ding kann sein, dass sie wird grundsätzlich innen in ihr Pfeile ganz abgerecht und sperrt sich so, als wenn sie die wegschieben wird. Sie ist vielleicht ein bisschen verstaubt, ein bisschen grundsätzlich. Sie ist in ihr Pfeile ganz abgerecht. Es sperrt sich so, als wenn sie die Weichschübe dort. Und was noch doller unterfreden merkt, ist, wenn du dann von ihr weich blieben bist. So sie schafft die, dort ihr Pfeil, sie schafft die Weich, wo wirklich, was sie meint, ich will dich bieten.

hoe is niet de dode, maar de levende er God. En als de mensen dit hierden stonden zij, over zijn leren. Als de Pharisäer hierden, dat Jezus de Sadduzäer stel gemaakt had, chimen zij top. Om Jezus te verzekeren, stelt einer van de Schriftgeleerden aan een vrouw en zegt: Meester, wend es dat geraadste gebod in je Satz. Hij zegt aan: Du sollst den Herrn dienen Gott met den ganzen Hort, Gott seinen, en met den ganzen Seil, en met all den Gedanken. Dit is het geraadste en eerste gebod. En de tweede gebod is met dit gelijk: Du sollst dienen Nober, Jeroze Gott seinen als die selbst. Op deze beide geboden hängt het ganze Gesetz en ook de Propheten. Als de Pharisäer teruggekomen waren, stelt Jezus aan een vrouw en zegt: Wat denk je van Christus? Wem zien zijn is hij? Ze zeiden te aan: David zien zijn. Hij zegt aan: Wie is het dan dat David aan der geen heiligen Geist zijn haar nand? Wilt hij zegt: De Heer zegt mij in haren. Zet hier bij mijn rechte hand, wat ik al die je vindt als een voetbank en je die je voet gelegd heb. Want David am haar nand, wie is hij dan zijn zin? En am kon China een antwoord geven. En van den dag aan wagt zich China Meyer am wat te vrouwen.

0: Jezus heeft ook voor die gebed, die door niet wisten wat ze deden. Zo lezen we in Lukas 23, 34. Dat we als Jezus om Tjeriets hang, en nog voor zijn vriend bed, voor de verjaffen, denn ze weten niet wat ze doen. Al de profeet Jesaja zegt dat in kapitel 53. Hij heeft zijn leven bed en dood aangegeven en leidt zich met de zinde slecht getrokken worden. Hij neemt vele ere zinden op en staat voor de zinde aan. Ik vroeg, reikt dat toe of dat brengt u nog meer? Hij neemt vele ere zinden op, ook die, wanneer verre gemeente dat bekendnis opgelegd hebben. Ik leef aan Jezus Christus, die is mijn erlezer. En toch heeft de wijze vee tot handgekregen en de mensen van waars van ziel opgelegd. Hij neemt vele ere zinden op, ook die, wanneer niet hier kennen. En ob er doch Gott sein Leib erfahren und verstummen können. Liebe Tauhira, ich will mit der Aufforderung schließen, wenn du vom Weich raufgekommen bist, wenn andere dich verleiht haben, wenn du dich verbiestert hast, Jesus haft für dich gebet. Jesus bet für dich. Jesus wird für dich beten und für dich einstohnen, wenn du andrest und trägst. Nur Jesus. En nog wat. Jesus heeft ook voor die mensen gebed die behinderd zijn en van mensen verstaat worden. Jesus bet ook voor die mensen die arm nu broken. Jesus wordt ook weer voor die beden die nu arm komen. Hij wordt aan dat heil, de erlezing schenken. Jesus wordt aan dat leven, dat eeuwige leven geven. Die dat im Glauben annehmen. Ook wenn dat Menschen sind, die nicht reden kennen, zoals wie. Menschen, die nicht so klar denken kennen. Menschen, die mal in paar Weder oder Gelüd sein kennen. Jesus sagt, ob er etwas hab für die Gebet, dat du deinen Glauben nicht verlieren magst. Und wenn du erst trägt nach mir gekommen bist, dann stört deine Breiter. Mochte haar dit Tau hier auf den Dog schenken, dat hij niet in Glauben verlieren, dat hij terugkomen, dat hij de breider stortje. Amen.
1: Dat weer een predigt van Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay. Wenn je vragen hebben, dan schrijf ons einfach.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In der letzten Programm sah wie dort Daniel Wort among the lives geschmeten. Da wäre ihn dort nicht hier gehofft, ob dort gesagt wurde, keine ich auch unterschrieben. Dort verdächtigte auch keiner soll zu irgendeinem anderen Gott beten, als zu den König allein. Wir sagen dort, Daniel hält an, so zu Gott zu beten, als er gewarnt wird. In dem vorherigen Programm, wo wir waren, seinen Wort der Bibel uns wies von, was nun noch in der Zukunft ist. Wenn du interessiert bist, für Wort der Bibel zu sein, von was in der Zukunft wird passieren, dann lade ich dich weiter an, um das Programm zu hören, um zu sein, wo viel von der Prophetie, was hier in dem Buch Daniel ist, all ist in Erfüllung gegangen, und noch viel von dort, was noch in der Zukunft ist, und wird in Erfüllung gegangen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, reichlich sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von dort in das 7. Kapitel in das Daniel-Buch. Und wir sind nun endlich in eine ganz andere Aufteilung von dem Buch. Die erste 6 Kapitel, so als wir angedeutet haben, ist dort historisch mit prophetischem Licht. Und nun kommen wir noch die letzten 6 Kapitel, die anfangen mit dem 7. Kapitel, prophetisches Licht und die historische Nacht. Die Betonung wir ab historischer Hintergrund in die ersten 6 Kapitels, aber nun ist die Betonung ab dort prophetische. Das 7. Kapitel ist Daniel seine Vision von den vier Tieren, und dort hat er tun mit den vier Königreiche, die Heide ihre Tiet annimmt. Das ist Tietwies, dann dort nämlich aus dem Nebuchadnezzar sein Traum von der großen Gestalt von den verschiedenen Metallen und Leim. Dann in dort 8. Kapitel, wo wir Daniel sein Vision sehen von dem Kasabak und Hegag und noch ein kleines Huren. Und dann in dort 9. Kapitel ist dann Daniel seine Vision von den 70 Werk und so weiter. Wie wurde jedes Kapitel erwähnt, wann wir bei dort wurden sehen? Nu, indem dort wie nur das 7. Kapitel kommen, haben wir Daniel seine Vision von den vier Tieren oder Beisten, und diese Visionen wurden zu Daniel gegeben von Gott, und die vier Beisten sind sehr besonders. Noch eine Lei, dort ich hier erwähnen soll, ist dort durch gewisse Tide angegeben sind, aus diese Visionen zu einem gegeben worden, so aus in dem König Belshazzar sein erstes Jahr, in das 7. Kapitel. Und dann in dort 8. Kapitel redet dort von in dem König Belshazzar sein drittes Jahr. Und dort nächste ist dann in dort 10. Kapitel, wo er redet davon, dass es in dort dritte Jahr wird von dem Sirius. Und dann in die 11. und 12. Kapitels redet er von dort erste Jahr von dem Darius. Diese Visionen werden nicht erwähnt in dort historische Port von dem Daniel sein Buch. Daniel hat diese Visionen so topgesammelt, die prophetisch sind, und hat uns die so gegeben. Nu, so als wir sehen, als wir das große Gestalt für uns haben, dort von verschiedenen Metallen gemacht wird, dort Nebuchadnezzar gesehen hat. Der Mann Nebuchadnezzar wie ein sehr kluger Mann, aber er hat, was an ihm dort nicht ganz normal wird, so als wir sagen. Er kann sehr hastig, sehr bassig werden und wird irgendwem dort machen, den nicht gleich so deut, als er will ha. Aber der Herr hat ihm auserwählt, dass er die erste Weltherrscher soll sein. Er hat Ägypten angenommen und hat Länder und Nationen angenommen in mehrere Städte in der ganzen Welt. Er hat sogar Länder in was nun Europa ist. Er hat ein gewaltiges Königreich abgebaut, dort wir wird sehr grotet an die Tiet. Und dann mit der Tiet wundert he, wat mit all dort passieren wird. Wat wird mit sein Rick passieren? Wat und wer wird nur seine Tiet sein? Und dann hat he das Traum. Und aus die Wahrseier und seine weise Männer am nicht können sagen, wat der Traum wie ihr warst, jef Gott den nämlichen Traum zu Daniel, en ook wat dat meende. Nu, daar waren vijf verschillende metolen en dat gestalt, niet vijf. En nu waren we hier vijf verschillende tieren oder beesten zijn. Daniel zijn visioen weer van vijf beesten, daar waren de leeuw, de boer, de leopard, en dan dat topgestaldet beest, dat geen beest likken dat Daniel chand. We worden door meer van zij, want we betoor worden zijn. Dat we zekerlijk een zeer willet beest. Nust eenlijk het, wie jemels je zijn, op een land, oder aan een loft, oder aan een zee. En daar is ook geen zo'n beest in de wereld nu, eriënt woer. En wie worden zijn, woerom dat zo je jeeft wordt. En wanneer je daar aan denkt, dat wordt wat zijn je vast voor dem Daniel zo'n te ervoren in een nacht, droom, oder visioen, oder wat emma. Mijn predje vriend zegt dat emma han had Daniel beter je slopen en de lijf er een gruft met een lijf van zijn chesse, als hij de nacht je slopen had, als God aan dit alles wees. Maar wat is de hingegrund voor al dit? Na mij is zo dat het minstum deel duidelijk is, dat Daniel deeg door even grebbelen deed, wils nodem dat Daniel de visioen je heeft wordt, en dan ook den droom die Nebuchadnezzar had, van dat gestalt van de vijf metolen, dat aan dat alles een beten rood zal weer. Hij weer immerhan een goede studentje was van dat oude testament, wat hij tiet, en goed bekend weer met den bund, den God met doofd gemaakt had, dat een van zijn nakomen wordt een weltharscher zijn. Wat meent al dit nu dan, dat God aan wees? Hier werden nu vijf weltschenig rikken die aan vergesteld worden. Hoe past God zijn plan daarmee, dat door zijn nakomen, wordt de weltharscher zijn? Dat moet voor dem Daniel een halwege rotsel zijn geweest. Dat evenheid van dit Daniel boek wordt gebruikt worden, dat te beantwoorden, vriend, en dat is waarom dit zo zeer wichtig is. Dat geeft ons een deel van dat historische, van welke geschichte. Dat is nu zo geweest voor ongeveer 2500 jaar dat deze profetieën zijn erveld worden bij het kleinste poort. Zoals ik zei, dit wordt alles zijn een grote trotsel geweest te Daniel en God redde Daniel om hem tevreden te stellen wegen deze visionen. Hem veelt een bestediging en hem veelt ook een erklaring. En zo in dit eerste visioen dat Nebuchadnezzar zag, dat vol heerlijkheid en pracht weer, zoals die Nebuchadnezzar dat zag, wordt Daniel ook zeer geïnteresseerd hebben. Hoe past dat met God zijn verspreken te doofd dat zijn nakomen wordt verammen over de ganze wereld regeren? Maar hier nu in het zevende kapitel laat God dem Daniel weten wat van karakter deze vijf weltkenigreks worden hebben, wat van de natuur worden die hebben. Nou, die worden zo zijn als wilde tieren, eerstens. Die worden wild zijn, die worden vernichten. En die worden veel mensen aanbrengen, alle vijf. Nu, de vijf tieren die Daniel in zijn visioen zag, zijn ook de vijf nationen, die dicht in Nebuchadnezzar zijn gestalt afgebeeld zijn. Dat heet de vijf metolen en dat gestalt dat hij in zijn droom zag. Een Bibelleraar heeft dat zo gezegd. De vijf weltschenigrijken zijn klaar ongediet. En dat rugloze van de Romeinse armeeën is ook klaar ongediet en dat Isa en dat gestalt dat Nebuchadnezzar zag in zijn droom. Nu wel we een beetje tijd nemen de visionen te bechecken die Daniel had. Daniel, dat zevende kapitel, de eerste vers. En dat eerste jaar van dem König Belshazzar zijn harsche, zag Daniel een droom en visionen van zijn kap op zijn baard. Dan schreef hij den droom dol en jeef de zam van de zaken. Dit neemt ons dan terug naar dem König Belshazzar zijn eerste jaar als König. Dat is de tijd dat God deze visioen jeeft te Daniel. En dat weer dan ook de tijd dat stemmen wordt, met de tijd dat het goldene kap van dat gestalt ondieden deed en Nebuchadnezzar zijn droom. En Daniel kon dat niet ganz begrijpen. Hoe past dit in God zijn plannen in? En zijn zwak met doof zijn chenigliche linie? En dat God zijn rijk wordt op deze eerd, abstalen? Daniel kan ik verstaan, waarom daar eerst moesten vijf andere tjenigreks zijn. Maar nu wordt Daniel veel meer gegeven worden, ook meer geneverd. Dit is in de Belshazzar zijn eerste jaar, en dort weer je dan zo meer omeng van dat eerste rek, dort aangediet weer van den Goldene Kap. Niet plus dort, maar deze visionen zijn het zo, dat in de eerste vision werden de eerste drie tjenigs opgebeeld, en dan de tweede vision die Daniel had, weer bloos dat vierde rek. En dan in zijn derde vision is dan dat Eva zegt, im Himmel. Also hebben we hier drie visionen. En in des eerste vers wordt ons ook gezegd dat hij de vision doorschreef. Daniel schijnt deed veel doorschrijven. Dat is mogelijk dat hij dat eerste poort van zijn boek in deze tijd doorschreef. Nu Daniel 7, de tweede vers. Daniel zei, en mijn nachtvisionen checkte ik en zei, de vijfde wind van de hemels deed de grote zee opweilen. De wind van alle richtingen. Je weet niet dat de wind van bloos één richting blozen. Maar dit weer schijnt zo als een windkriesel. En die deed de walen hoog opregen in de grote zee. De wind is hier een beeld van mensen ideeën, verwoord, opregen en zo wieder. En de zee kon menen dat het met zeer veel mensen te doen had. Grote meng mensen besonders mangt de nationen of de heden, zoals die ook genaamd zijn. Dat is te zien in Matthäus 13 en ook in Openbaring, de 13e kapitel, de eerste vers, dat bezet uit den zee kwam. Jesaja 57, de 20e vers, schreef ook daarvan. Ik wil hier Openbaring 17 eerst lezen en dan ook den 15e vers. Dan kwam een van de engel die de zeven kammen had en reed met mij en zei, kom, ik word die dat je recht wiezen over de grote hoer die op veel woters zet. En dan de 15e vers, de woters die du zagst, waar de hoer zet, zijn mensen en nationen en spraken. Zie maar, dat is de ganse meng van mensheid gemeend. Dat neemt alle veldje aan die niet God zijn noodvallen zijn. Zoals ik zei, gewoonlijk deed de wind blozen van één richting. Maar hier is het zo als een windkriesel met grote macht, en dat kämpft van alle richtingen. Dat deed niet bloos de trubbel aan die daar wordt zijn, während de vijfde tjenigreks, maar besonders dat laatste poort van dat vierde tjenigrek, dat nu nog in de toekomst is. Wie worden dat zijn, wanneer we daar worden zijn? Meer zo, we zijn nu al zeer dicht bij de tijd, wanneer dat laatste poort van dat vierde tjenigrek, waar de woord toop verbongen worden, en dat weer je dan dat Romeinse Rijk. De landen die een poort weer van dat Romeinse Rijk zijn door nu meestens in Europa. Alles wat er veelt is dat weer genoeg macht wordt ha, dat waar de toop te stalen. Ik zei, is zo, we zijn daar nu al dicht bij. Wo dicht bij? Mij is zo, we zullen daar niet even speculeren. Maar wanneer we dat zo bechecken, dan is mij zo dat de verschillende ideeën die ene zijn kan, besonders in Europa, zijn besonders opvallend wanneer ene die verlikken deed met wat we in de schrift vingen, besonders hier in Daniel. Voor jaren en jaren werden er veel landen en veldje die zeer wit weg werden van moderne het leven. Maar nu, met eenmaal door radio en tv en ook hoe pijnlijk mensen nu vliegen kennen, zijn er zo meer tjenesteden meer in de wereld, waar dat zeer oudmoeds is. En die landen willen nu wat te zeggen hebben, hoe dat in de wereld zal gedaan worden. Die willen van de rijke nationen geld en zo wat hebben. En interessant, maar die trien dat ook. Jo, wanneer ik dat alles bekijk, dan moet ik zeggen dat mijn wens zo is dat we al dicht bij de grote triebstaltijd zijn. Maar nee, ik word niet in de tijd zaten. Dat is niet mijn opgave. Mijn opgave is God zijn woord en je rechten, zodat mensen kunnen reed zijn voor de eeuwigheid. Leven als reed te zijn voor de triebstaltijd. We moeten mensen ook warnen. Me interesseert dat, woe er zoveel zijn, die met zette je wilt proeven die dreide weltkrieg of te weren.

Hier is nu dan Daniel zijn visioen, derde en vierde vers in het zevende kapitel. En vijf grote beesten kwamen erop van den zee, verschieden een van den nächste. Dat eerste weer zo als een leeuw en had oudele vlechten. En ik deed beobachten dat die vlechten losgereten worden, en dat wordt een hecht gehoven van de eerd, en wordt op een feit gestald zo als een man, en een man zijn hoort, wordt te arm gejeeft. Nu des leeuw had vlechten zo als een oudele, en dat is bijzonders. We waren ook zijnde wanneer we bij den leeuwpaard komen, dat er meer vlechten waren als hier. Maar wat meent dat? Ik geloof dat meent dat de fähigkeit hadde grote armeeën zeer pijnlijk van ene stad naar de nächste te brengen. Dat is dan dat geheimnis van Eriënd, een machtige nation. De koning Nebukadnezar had de fähigkeit, en dat weer wat arm eindelijk wat doorbracht, dat hij een weltkoninkrijk had. Later en tijd weer dat krijgt zo met de Griekse Alexander. En nog later weer dat ook zo met de Romeinse Caesars. Een generaal had gezegd dat die dat hostigste met dat meeste kon doorzennen, voor den krijg gewinnen. Dat weer krijgt zo en de Tweede Weltkriegs. En een poort daarvan weer dat Luftschip hem gebruikt kwam. En zoals ik zei, mij is zo. Dat is de aandiening van de vlechten. Nu, de leeuw is een beeld van Babylon. De Babyloner hadden een gestalt gemaakt van steen, en dat weer een leeuw op een grote steen, en die stond door zijn gestalt aan te zijn. Dat weer een beeld van de Babylon-nation. Jaren later weer er nog een nation, die ook den leeuw had als een beeld van ihre nation, en dat weer de Engländer. Ober hier nu redt dat van dat Babylonische Koninkrijk. Ober dan is daar wat zeer interessant. Dat zegt hier dat dem leeuw zijn vlechten worden afgereten. Eenje even zatingen zijn afgeplakken. Ober een doont, die worden weggenomen. En wat bedient dat? Jo, dat weer dat dem zijn fähigkeit schwind terug te komen naar Babylon, als de Mede-Perser daar komen, wordt weggenomen. De armee kon niet schwind genoeg terugkomen, het koninkrijk te raden. En dan redt dat daarvan, dat aan wordt aangesteld op zijn feit zoals een man. Eenje had gezegd dat de vlechten afgereten waren als een beeld daarvan dat Nebukadnezar zelfs weggereten wordt van zijn ambt als koning. En wanneer dat zo is, en dat kan wel eens zo zijn, dan wordt dit bedienen dat hij zijn ambt terugkreeg. Nog de 7 jaar als hij van Babylon weg weer op een stap. En wanneer dat reed ervan dat aan een hart van een man gegeven wordt, dan is mij zo dat het vielleicht kan meenen dat de Nebukadnezar zich bekeert naar zijn ervaring. En weet meer daarvan dat het een leeuw is en een beetje terug naar dat gestalt dat Nebukadnezar gezien had en zijn droom. Wanneer behouden haast als hij dat alles zo toetjekt, met eenmaal weer door een steen, die uit den boog gesneden weer ohne hang. En kwam erop en versmatte dat gestalt en mol dat te vinden bieten. Dat uitleiden weer dan dat God dem Herr Jezus nog eenmaal wordt als koning in de wereld aanstalen. De steen was je dan, wat hij de ganze eerd en neem. Wat interessant is dat de grote stromenstad Babylon ligt en verengineerd. Dat is bloos zo als prel. Dat weer je dan ook te ene tijd dat goldene kap. Dat weer dat machtigste koninkrijk ook dat stroomste. Als die stad en dat koninkrijk am hechste weer, weer die stad zo stroom als geen andere stad irgendwo weer. Daar zijn veel bijzondere wonders in de wereld gewaarsteigd de jaren, en een van zo'n wonders weer door in Babylon. En dat wordt de gehangene Gordes van Babylon genaamd. En dat weer wordt te zien dat zeer prachtvol weer. De hadden in de laatste jaren gegroefd. En haar veel gevangen dat onder al dat prel begroefd weer. Zoals poorts van de bijzondere weng. En daar haar ze ook de kernol gevangen die dicht de stad ran, zodat door emmer goed genoeg water weer voor de ganse stad.
Die stad wie gebouwd op een grote lekker steed. Aber die hadden door allerhand gebouwd. Eind wie zo'n hoge hompel, dat wie gebouwd naar den ploon van den Turm van Babel veel jaren verder. Als God die mensen er een spraak verwerden deed. Dat wie van Tegelen gebouwd en die hadden door een beentrap rondom gans bed boven en door hoog boven wie een altaar. Die gebruikt wordt mensen te opferen, besonders babytjes te erejetten. Die houden door in de stad ook hiezen met bootwons, en ze vangen ook een grote gebied dat een bekerhuis via. Jo, de Babylonen houden een besondere civilisation opgebouwd in ere tijd, en die houden dat alles gedaan en niet zo schrattelijk veel jaren. Nu, ik wil hier een beetje wat toelaaien. De vraag kan gesteld worden, wat heeft dit met ons te doen en onze tijd? Er zijn eindelijk meerdere dingen die we leren kennen. Maar een je würde vielleicht ook vragen, wat heeft al dit met ons gewöhnliche mensen te doen? Waarom zullen we ons bekämmeren, uit te vinden wat dit Daniel Boek bediende deed? Nou ja, kan ik een beetje tijd nemen door een beetje van te reden? Dat eerste is, dat ons dit gegeeft is, zodat we verstaan worden, dat dingen die in de wereld maken, nationen passeren, niet bloos passeren. Dat er geen ordnung is in weltzaken en weltgeschichte. God heeft zijn hand en dat alles. Hij heeft een zweig en alles. En hij heeft een ganz vollständige plan. En hij wordt den plan nog met de tijd ganz en kort te weeg brengen. Er zijn nu mensen die zo zeggen dat er geen God is. En dat alles dat met mensheid passiert, is bloos toevallig. Aber dat is niet zo, vriend. Aber dat is niet bloos dat God een plan heeft voor mensheid in grote ganse. Vriend, hij heeft ook een plan voor een jeder mens die jemals is op deze eerd gewaast. En die nu hier is. En die nog worden hier zijn. Niet bloos dat, een poort van zijn plan voor die en voor mij. Wordt klaar gemaakt als hij Jezus in deze wereld in hen bracht, zodat hij voor onze zinde sterven kon en waar de opstonden van dood. Als God mensen er zo verdeed, moek hij den en God zijn eenlijkheid. Hij stal den hem een gode aan hen, aan uit te proeven als zij worden aan gehoorzaam zijn, of niet. En wie weet wat daar passiert. Die waren niet gehoorzaam. En daardoor brachten zij dat gerecht op de ganse mensheid. Aber God geeft ons Jezus, zodat wanneer we hem aannemen worden, en wat hij voor ons gedaan heeft, en de raden volstendig teweeggebracht heeft, nu zijn we een poort van zijn plan zijn. Wanneer we Jezus aannemen, dan geeft hij ons niet bloos eeuwig leven, aber ook de Heilige Geest, zodat we voor hem leven kennen. En ons redmaken voor de eeuwigheid. O, mijn vriend, bitte, wanneer du Jezus nog niet aangenomen hast, dan bid ik die nu waarde. Zij te Jezus dat du weet dat du een zender bent. En zij te hem dat du aan aannemen deest als de heiland. Hij wordt die raden. Hij wordt die eeuwig leven geven. En wordt die vrede en vrede geven. En dit leven. God zegen, mijn vriend. Jezus.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

0: 30 minuten.
1: Welkom ter op program bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een program waar mamas zich ongeren onder moet toespreken.
2: Hallo, lieve mamas en al onze touwharkje. Dankzij voor je aanschulden naar ons Mom te Mom program. Je is Suzy Metjien en ik vreem me je Metjien te zijn. En ik hoop dat je een schijnen dag gaan. En hopelijk kan je ook een paar minuten tijd nemen ten doelzaten en verreven en nu radio horen. We gaan hier vandaan waar een wiedere thema van u dat boek, dat je bed wat alles veranderen deed. Vandaan handelt zich dat thema over twijfel. Waar we kunnen leren God te loven en onderbeden, wanneer we ook twijfel hebben en waar ons dit kan helpen. So hier is de artikel wat de schrijver Eva Twiebel schrijven deed. Ik geloof niet dat dat een mens geeft wat er nog kummel heeft met twijfelen te doen gehad. Wie kon zijn dat de God helemaal geloven deed, zogar van wie hem ook niet zijn kan? Wie kan twijfel hebben, over trotzdem en vertrouwen verwacht gaan? Einzigemal heb ik twijfel en mijn fähigkeiten, aber ik doe trotzdem toversichtlich de dingen, wat God mij beroepen heeft. Mijn twijfel doe aan, wat ik kon, meer aan mijn geloven geraten en wat God kon doen. Zoals de Bibel vers zegt, Philippa 5 vers 13, ik kon alles durch den, wat mij machtig merk. Erop Marcus 9, vers 23. Alle dingen zijn mogelijk dem, wat du geloven deed. Wie kan twijfel hebben? Bloos niet aan God. Wanneer te God kämp, dan brug wie einen geloven, wat zich niet laat schaderen. Stel je voor, je leven een persoon, en je zijn veel goudet over deze persoon, aber je dat smal, wanneer je proeven deze persoon, dat te zijn, dat goede wat je van ernst zijn en loven, dan gelooft deze andere persoon je niet. Alles wat hij op achten deed, zijn bloos zijn fehler. Of wanneer je die persoon zijn doet, dat hij zich niet brengen zorgen meer over een bestemde ding, wegen je je te worden al aan alles kämmeren, dan vertrouwt hij je einfach niet. Dit merkt ons treurig. Krijg zo is dat ook bij God. Wie merken God treurig, wann wie am nicht vertrauen dann? Hij wil ons geben, wat ons fehlen deed. Hij wil ons van der Böse frie merken. En ons wiesen, wat hij van ons leven wil haan. En hij wil, dat wie am immer en alle dingen vertrauen dann. Dat merk am sicherlich treurig, wann wie dort nicht dann. Ein Glauben haan is een Geschenk. God geeft ons den geloven wat we brengen voor ons leven. Geloven voor de toekomst. Geloven aan zijn macht dat hij ons leiden en vieren deed. Geloven aan zijn fähigheid dat hij voor ons zorgen wordt. En eenmaal geeft God ook een bijzondere moed van geloven voor een bestemde ogenblik. En wanneer hij dat deed, dan moet wie ook doen en handelen. Hier denk ik aan de geschicht van het Oude Testament, van Elisa en de Witwe. De Bibel redt van een Witwe, wat den profeet Elisa een hoopvrouw deed, wings mensen willen er de zeens als gloven holen, wings zij niet en kunnen betoelen. Elisa vroeg wat zij hem huis had, en er antwoord werd dat zij bloos een kruk eil had. En wings God kon krijgt opbrengen wat we hebben, zei Elisa te haar, dat ze zal zo veel ladje dingen holen van de nubers als wat ze kon. En de witwe deed wat Elisa verlangen deed. Van wie God alles even geven wat we hebben en du verreid zijn, dat hij wat grote deed, dan moet we eens eenmaal de deur toemerken en den twijfel van een wereld buiten halen. Als de witwe dat eil omvang en deze andere dingen neemt te jijten, wat ze alle hadden opgezommeld van de nubas, werden de dingen alle val. Als ze eerst geen ladium dingen meer had, hier dat eil op met raan. Deze geschicht ving wie in 2 Könige Kapitel 5. Gott gaf so viel, als wie abnehmen kann. Dann verkauft de witwe dit eil alle en betoelt er de schuld en doodurch durven er de zeens dan nicht aus gloeven van ar genomen worden. Nu, dit meint nicht, dat Gott dit für jeder Monat van dat Ewa-Jepoort van ihr Leven zes dit deut. Dit wird ein besonderes Wunder, wat du einmal passiert. En hij jeuf ar so viel, als deze früh abnehmen kann. Eens jemol brugt wie Maya vertrauen an dat Unternehmen, wat Gott ans geben will. Dat Problem is, dat wie in schwere Tiden kriegt dann, wann uns dat Wunder um Mischen fehlen wird, wings wie weiten dort, wann Gott nur steht, dann go wie unja. Aber kriegt in de Tiden, fang wie un Angst te kriegen und fang un te twiebeln. Wann unsere Gebete nicht erhielt worden, oder wann wie nicht so viel du verbeten us wie sollen, dann fang ans Twiebel un te wossen. Wann wie nicht so viel an Gott sein Wort lesen dürfen, so's wie dort sollen, dann wird uns Glauben nicht so gestorgt, was dort neulig ist. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir an dort Vertrauen glauben sollen. Ich rede davon, dass wir an Gott in seine Fähigkeit, Dinge zu tun, die uns unmöglich sind, glauben sollen. Kümmerieren und klauen, und es steht anbeten, ist ein Zeichen dafür, dass wir Gott nicht dankbar sind, und dass wir an seine Gottheit zweifeln dürfen. Dort wies, dort wie nicht glauben dürfen, dort Gott wirklich so ist, als er sagt, dort er ist. Wenn wir uns beklären dürfen, wies dort, dort wie Gott nicht vertrauen, und dort wie forchen dürfen, er wird nicht für uns anstehen. Wie zweifeln, dort seine Macht wirklich grenzenlos ist. Uns zweifeln, dort ein Tun abbieren zwischen uns und Gott, und wir schneiden die Verbindung auf, durch wohnt er uns segnen will. Wann wir Gott an Tiden von Twiebel loben dürfen, dann merkt sich der Weich ob, ab wohnt Vertrauen kann in unsere Säulen ankommen. Das ist eine besondere Macht von Lobpreisen. Gott sein Wort zu hören, gäf uns glauben. Gott will, dort wie arm in sein Wort glauben dürfen. Er will, dort wie glauben, reich verstehen dürfen. Wunder passieren, wings Menschen glauben dürfen. Kein Glauben an Wunder, aber ein Glauben an Gott, wo de Wunder dät. Wenn wir durch das Alte Testament in Neue Testament gehen, sei wie viele Geschichten von, wo Menschen Glauben an Gott haben, und dadurch deut Gott ein Wunder. Um Wunder zu beleben, mat wie Jesus anschieren, und daran glauben, dass er uns auch anschieren will. Anbeten und Lobpreisen merk uns du to fähig. Aus wie Gott anbeten oder nicht, bestimmt, wat uit ans Leben worden wird. Aus wie einen Glauben worden han, wat du nicht kon gescherrt worden, oder aus ans Zweifel ans kon ganz in den Grün bring. Wat do wie, wann ans schlechte Nurechen gejef worden? Wat von der Reaktion ha wie, wann die Doktor ans nicht ne gute Nureich jeft. Verlieh wie den Mut und krieg wie Angst? Fällt sich dort selbst, wenn du ne dunkle Tag über uns geleicht wird? Dann soll wie Furz umfang Gott te loven. Am te loven so lüür aus möglich. Am Leider te sehen, wird du Umbetungsleider sein, in Lobleider. Bert die Trürigkeit in die Schock auf Hank Not zu luten. Dann darf ich Gott Dankschein sein, dort am alles möglich ist, wings he ist, wer he ist. Weil wir uns hört, wie am Eid schaden. Unsere Baden, unsere Sorgen und unsere Angst. Weil wir alle Gründe abnahmen, was wir kennen, woran wir Gott leben dann. Weil wir am Dankschein sein für sein Wort. Bibelfarsen op zijn. Wan we dat alle doen, dan wou we bald voorstellen dat ons vertrouwen wassen dat. En je grata dat vertrouwen is, zo verbitte, kan we geen den twijfel in de angst komen en zijn, wie God is nisch aanmeeglich, God zie noem wat geloofd. Dat God op ons vertrouwen ontwoorden dat, is een teken van zijn lijf te ons. Hij beloont ons te ver dat we aan hem geloven dan, dat we hem vertrouwen dan, dat we hem leven dan. Zijn grootste lijf te ons brengt ons toe toe dat we hem geloven dan. Wie weten wat het is, wanneer man zich in iemandem verlieft? Deze lijf brengt toe toe dat de persoon zich in een ander vertrouwen dan. Wie God is dat het zelfsje? Je meer wie begrijpen, verzeuert hij ons lijf, so viel meer waar wie aan hem geloven. So viel meer wie hem ombeden, so viel daller waar wie zijn lijf te ons verstoen en hem vertrouwen. Ombedung is de mogelijkheid, alle angst en alle twijfel luiten weg te schwam, indem dat wie God loven en prijzen doen. Van wie voor God komt, erinnert hij ons aan alles, wer hij is, en dat laat ons een geloven wassen. Beter wie deze artikel over twijfel. Ik hoop dat je dit hebt moed gegeven en frische hoop neem han kunt voeten dat God is wer hij is en dat wie hem kan geloven en vertrouwen krijgen dan een wat van de omstandigheden wie in ons leven zijn. En wel we dat verzeken, van ons dat schwaar jet, vielleicht heb je ergens nurechen gekregen wat ons dat schwaar merkt, oder irgend andere Dinge, wat ans derchen Dach kein Schwur merken. En es steht ans du luten ben vertiefen, wel wir Gott loven en präsen, wel wir die Bibel lesen, wel wir beten, leider sehen, wat van immer weich, wie ans wählen dann, ob mit Gott Gemeinschaft han, in dit wat die Trürigkeit dollar weich drieben, in dit dat ans vertrühen en ans glauben luten wossen an Gott. Ich wünsche Ihnen eine schöne, gesegnete Werk, Mames. Bis nächstes Mal.

0: klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Zij weet met het vernoosje programma Vertel Me. Je hoorde de levensgeschicht van Nicolaas Kloosen. In deze programma Vertel Me wel wie levensgeschichten horen. Levensgeschichten van mensen waar God eind dat je leven geleid heeft. Dit programma Vertel Me en vele andere programma van Radio Segenswelle kan je nu horen. Dit einfachste is wanneer je de Radio Segenswelle app hebben en door een podcast nennen kunnen. Nog meer informatie over Radio Segenswelle vind je im Internet unter www.segenswelle.de. Soweit mit dem vernoschen Programm. Nu verabschiedet mich von Jünd. Ich wünsche Jünd alle Göde, Gott befohlen. Mein Name ist Viktor Zawodzje. Auf Wiederhören.

de jonge mannen. En hij juift de jonge mannen wat dat je roet houden, de kleider en ging van door wat ik treed in zijn voeder, zijn huis. Dus wijs, je toon, zijn zin, zijn schuld, wat als ik, en je reed houden, fix zijn in trouble. We zijn dat de vierde muizen, de vader had ik eerst gezien, ze zijn ganz klar, dat zijn mensen als dit, zoals ik, vrijhouden, die je weet wie, van een puitenberierung, en ze zijn achter niet op. We zijn hier al twee dingen, wo ze zijn blijkbaar met wie hij ging, vier dingen vaste als er als ander jagen, hij moet zich door schuld, en deze schuld denk ja, met toel, dus hij kon, hij had geen probleem met deze dadige mannen hier, opnemen aan de kleider, erover niet, had hij geen trouble met. We zijn dat hij een ander zwakke ziet had. Zin brengt ons wieder van waar herauf, als man denkt. Zin, wie du met blikaldig worden, wat ons wieder raufbrengen als wat we, denken, als wat we willen. Nou, het andere ding is wat we hier zijn, ne? Simson leert zijn vrienden. Vers 17. Hier zegt dat het de ganz schmackste. Dat is de ganz beste, die moest vroeger wonen in Kasper reden. En hier op einmal, in deze zevende jaar, dan werden de zevende jaar niet daar. Vers 17, dan zegt dat, en zal hier jeder da, zolang als dat fast wir, wat zij vieren, en am zevenden dag zijn wij er dat, wils, zou je zo ja doen nog drängen doen, zou je bij jenken zien, zou je bij zien, de jonge mannen uit Erfolg de Lösung van het Rutsel. Dat is euch, hè? Ja, wat ik moet zeven die al feierhelle, die chas wie nicht ever, wat Simson ook wist, dat hij wahrscheinlich de arrechte Entscheidung getroffen hat. Dat is früh, die stund, ob de andere mannen er sieht, als ob Simson sieht. En dus, dus dit schoof dat, waar wie nu onze denkt hier, nu ons schmakloote Entscheidungen treffen, nu ons denken, hoor niet? En den, nächsten Punkt, waar we hier zijn, willen, wel lang hult das euch? Den Gedanken heb ik veel euer mal irgendwie gesagt, we hebben Bibelstund, aber vers 20, wie es dann staat ook, wel lang das euch hult, dan sagt hier, Simson sine früh, aber wart van ihren Vater, den Brütvierer, einem von den dartig Begleiter gegeben. Sie sind so ein Ding, it wird fuhrt, hat diese Männer abgeringt, seine Schuld betrug, traf den Scherren gegen seine Hüsten, seinen Futter. Und diese Früh, seine Brüt, was nicht seine Früh wir, der war den Brütführer gegeben, was ein von seinen Begleiter wäre auf seine Kass. Wie seine Sehende auch, eine Euche wir vereint. Wie seine auch wieder, hat Simson fresh geht, in seine Früh beschenkt je wel, da fangen wir in Kapitel 15, sagt hier in Vers 1, eine Karte tiet Luther, aus Grud wert geahnt ward, will Simson seine Früh besiegen, in Ar ein Kassenback gebringen, heu sehnte ihren Vater, ich muss in der Stuhl nennen, wo meine, in meine Früh gehen, aber ihr Vater leut am nicht nennen, in sehen, ik weer in de Meinung, die wir dort met haar ganzen Ellen gewalt. So, hier sei wie dat, de Vater laat dat nicht. En sagt dat, hei wir in de Meinung, dat anderen Ellen vier. En Simson sagt wieder, dit moet sie ik free. Jetten rachen sie fresh auf. Dat is glaub ich, een ganz bekannte Geschichte. Wo hij dan deed, aber jetten auf raft om met een, jetzig 300 Fals, steigt der Ola in Vierstock im Seoul und steigt der Abteil Wert vielleicht noch. So wie hier in Vers 2, ja. Simson ging in Leipzig 300 Fahrs, bunk, einmal 2 mit der Seeltipp und stürk einen Vierstock in den Knappen, dann steigt heute der Vierstock ja an und leute der Fahrs ab der Flüsse er ihr trägt vielleicht ja los. So gingen den Gorben en dat riepen je twee wordt nog op een stap stond en vlomen op. Ja. Vertolen, aftolen, dat weer de geschrift wat er draaien. En dat weer een heel eindpunt ervan wat God geploond had. Wat interessant werd het schoof, niet? Dat werd het geschoofd af hier, dat hij, ja, eigenlijk afreigde ging.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Twee weken zei ik dat de Heer Jezus een leraar weer. Dat heeft niemals zo'n leraar op deze eerde geeft als dem einen, aan zijn hanen heiland, Jezus Christus. Die willen van hem leren. In Matthäus, Kapitel 11, de Verse 28-30, lot de Heer ons en komt alle naar mij, die je on je schwere last te gonen, en bedrekt in mij zend. En ik wil je in de ruwe geven, voor je zeilen. Laat je mijn joch op, en leert van mij, dan ik zie lijftolerig en deimertig. En die worden rufingen voor jene zeilen. Dan mijn joch is sanft en mijn last is leicht. Deze aanloring jeet naar alle mensen uit, of jong of oud. Ik zie het feit mogelijk dat we vroeger leven dat plus alle mensen levensmeid en bedrekt zijn. Wie weet ook dat door vandaag de dag jedenfalls meer jonge mensen moedloos en bedrekt zijn als oude. Jezus zegt niet bloos dat we naar arm komen zullen. Hij zegt weer dat wanneer we naar arm komen, dan zullen we ook van arm leren. Today, wat eerst naar arm gekomen zijn, zegt hij, nu leert van mij, wat dat meint als geestliche mensen te leven. Neemt op je mijn joch en leert van mij. Ik zie lijftolerig en van harte deimoutig. Als Jezus zijn jinger beroepen deed, am nood te vallen, zegt hij eind, en een bijspel dat het verhältnis tussen arm en eind zijn zal. Hij brukt dat beeld van een os of een piet in een joch of een kala. Een kala helpt dat piet den bagger of den ploeg te tragen. Wat Jezus meint, wanneer hij zegt, laat je mijn joch op, is dit. Wanneer ik je erleist heb, moet ik ook je haar zijn. En die mijn deiners. Dat kala is dan een teken dat we arm ongedoen zijn. Dit kala is ook een teken dat we reid zijn te de arbeid. En ander weet, we zijn ongespannt tom dienst en God zijn rijk. Dit joch meint ook dat we niet alleen in deze gespannt zijn. Er zijn ander met ons top gespannt. Ik zie niet de einzige die den Herrn Jesus nur folgt, en niet de einzige arbeider en God zijn rijk. Paulus zegt in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 9, dat we alle Gott seine Mitarbeiter sind. Ein Bibellehrer hat mal gesagt, wir sind top gespannt zu der Arbeit. Du weinst, mit wie true sein. Wir sind abgekallert, ungedohnt zu sein. Du weinst, mit wie deimutig und geduldig sein. Und wir sind mit anderen deiner top gespannt. Du weinst, mit wie Gemeinschaft mit der Heilige bewahren. We zijn niet plus Jezus zijn jinger en hij ons meester. We willen vandaar in onze schriftafschnitt zijn, waar mensen alles lidje leiden en den Herrn op zijn roep gehoorzaam volle deiden. We vinden den afschnitt in Johannes Kapitel 1 van Vers 43 tot 51. We worden nu eerst een leid heren en dan top uit Johannes Kapitel 1 de Vers 43 der ich 51 lese.

Wel u het hoop uit Johannes kapitel 1, van vers 43, des 51 lezen. De nächsten dag wil Jezus naar Galilea gaan, en hij vond Philippus, en zei te hem, volg mij nu. Philippus wierf van Bethsaida, die stad waar ook Andreas en Petrus herkomen. Philippus vond Nathanael, en zei te hem, wie hebben dem gevangen, van dem Moses en Jesaja ook de profeten geschreven hebben? Jezus van Nazareth, Jozef zijn Sohn. En Nathanael zei te hem, kan van Nazareth iemand wat Godes komen? Philippus zei te hem, kom en kijk. Als Jezus Nathanael komen zag, zei hij te hem, een rechter Israëliet, en dem nicht falsch is. Nathanael zei te hem, wat kennst du mij? Jezus zei te hem, eie Philippus die raubt, als du unter dem Feeboom wirst, sag ik die. Nathanael zei te hem, Meester, du bist de Gottessehn, du bist Israels König. Jezus zei te hem, du leifst, wie ik seh, dat ik die unter dem Feeboom sag. Du sollst noch gerater Dinge als dort seine. En hij zei te ernt, ik sah jund de Wahrheit. Von nu an zal die den Himmel op zijn en dat God zijn engel op den Menschen sehen, rauf en nap voor.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 641. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 641.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma dat de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünt, wat jens am eine Weg war da hieren.

0: betere verlenging aan zijn neus te zijn. Wie blijft mij zijn beter als die, wegen zij vingen zichzelf in de zend. Dan als hem om poor deel, poor stunden, poor werkloter, zij wie zelfs een loch en aan zijn ene zend. Hij zegt hier, wie zullen oppassen. Wie zullen oppassen dat wie zelfs niet worden verzocht worden. In zo'n woord, een opnet hoort haf. Wat haan je jeeft aan Jezus Christus nu voor je as? Wer in Jezus wandelen deed, die worden voor zichzelf oppassen. Die worden zichzelf ongezeken, zodat zij niet uitstalt in Praag, mensen praag op me, maar met deemoed, wegen zij weten zelfs, dat zij ook ongezien kan vingen. Dat is de tweede poort. Wie zal een orden traag houden? En dan wieder sagt hij, dat wie zal een orden de lost drehen. De tweede voor sagt, houd einen den orden zijn lost drehen en doe met donen wat Christus in je zaad verlangt. Hij sagt, houd einen den orden zijn lost drehen. So, hij zegt, we zullen een orden traag houden, maar er zijn tijden waar we een last drehen doen. In Engels zei we een burden. Dat is te zwaar voor ons dat we dat zelfs drehen kunnen. Er wordt vaak man aan het teacher en onder ook gezegd, God wordt ons niemand meer opleiden als we drehen kunnen. Weet je, dat is niet in de Bijbel. Dat is gewoon zo. Er zijn tijden waar God ons meer heeft als we drehen kunnen. Dat is onze last. Dat is onze burden. En dat fehlt dan, wegen wie niet de kracht hand om dat zelfs te drehen, dat we help krijgen voor anderen. God is met ons, dat we dat niet alleen drehen doen. Maar het is door andere mensen, dat God ons werken helpen dat de last drehen. So de last waar hij van reden dat, is zo'n wat te veel is voor ons te drehen. En wie zal rondkijken om zijn, wer in de last heeft wat te schwer is voor een te drehen. Eerst dat zonne wat hij van reden deed, wat in zind is. De zind is te groot dat hij niet kracht heeft om de zind zelf te drehen. Dan zal wie wir jeestlich zijn, zijn mens helpen. Wie zullen een helpen de last drehen. Als dat een persoon wat in de schwere tijd doorgaan deed en hij kon zich niet traag vingen, wie wir sterk zijn, zullen en helpen er los drehen. En wanneer we dat doen, hij zegt, en doe dir doen wat Christus in je zaad verlangt. En Paulus redt hier in de weg, hij zegt, wanneer je in je zaad wil houden, dat ganze buik is van je zaad.
1: De klok is 12, maar 30 minuten.
2: Leuwatöjera, Radio Segenswelle, wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielts Menschen mit Gebet und mit Guven durch in der Stunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deiner Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du musst du sehen, nur Segenswelle.

0: De klok is oin, maar 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.